0: at me. I'm not.
1: The windows were blue eyes. Oh, was it a morning or evening?
2: 48 uur van alles.
3: Hij ging het op aan de glazen.
2: Zes, vijf, vier, drie. 2, 1.
4: Doe het wel, kijk.

Ik heb nog een paar stemmen die ze niet kunnen zeggen. De Israëli's.

En hoeveel kostte de bus ook alweer? Dat vond ik heel grappig. Dat de bus was bijna hetzelfde prijs als de hele jaar school, toch? Of niet?

0: Oh!
1: Hey, hou op,
2: Loken.
1: Je kan
2: wel
1: dat.
2: Kom
3: tussen dingen.
2: Wauw! Wow. Heb je het nodig? Ken je die liedjes pas niet?
4: How are you?
5: Huh?
4: Yeah. Hungover, but I went to the museum.
6: Ik zei, ik wacht tot jullie vervallen worden, maar Loken, maar... Ik was hier nog, ik bleef bij vast alleen zitten. Een postje toe voor die kluis. Ja, de sigaret hebben ze al gekregen.
7: Hallo. Ja, de Bostrop.
4: Wat bleef?
7: Bostrop.
8: Yes.
9: Hij is een random drum. Je kan met een dobbelsteen een drum ding maken. Dobbelen.
10: I would say my chain felt so unlinked. It fell and it fell again. And I had to repair it so it went.
11: Dat is groene stages met grote ham en losse motordressing.

0: Sorry. Sorry, son.
1: Jan Eduard, 118
2: A. Dus dat niet.
3: Laat hem maar even daar liggen. Hij waait niet weg. Denk ik.
4: Thank you.